0: van de rookontwikkeling werd er ook een B-alert-melding uitgestuurd naar de omwonenden. De rookpluim werd veroorzaakt door de combinatie van brandende houtkrullen en bluswater. 13 van de 15 lagere scholen in Groot-Tielt stappen mee in het nieuwe systeem waarbij buitenschoolse opvang vanaf volgend jaar in de scholen zelf wordt aangeboden. Go-scholen, de Springplank en het Reuzenhuis bevestigen hun deelname, net als het Veld, de Paanderschool, de Maria-Loopschool, de Sint-Lutgardischool en de Sint-Amandusschool, die onder de vleugels van scholengemeenschap Ferdinand Verbiest vallen. De pastorale werkgroep van VTI Tielt heeft dit schooljaar binnen het thema Anders Thuis €5.000 ingezameld voor twee goede doelen. Villa Rozenrood uit De Pannen en het Vriendenhuis Terlo uit Zedelgem ontvingen elk €2.500. De opbrengst kwam er dankzij een reeks initiatieven waarbij de school zich van haar meest solidaire kant liet zien. Zo werd er onder meer een posterbeurs, een solidaire maaltijd en een comedyavond georganiseerd. Het Waregemse Schepencollege heeft de vergunningsaanvraag voor de uitbreidingsplannen van het bedrijf Fimatec afgekeurd. Er kwamen heel wat bezwaren uit de buurt. Onder meer dat het niet de geschikte locatie is voor dergelijke activiteiten. Langs de Nokerseweg was vroeger bouwmaterialen Lauwers gevestigd. Het bedrijf is al een hele tijd verhuisd en sindsdien staan de bedrijfsgebouwen leeg. Fimatec heeft plannen met de site. Onder de naam Machinery Resale verhuurt en verkoopt het bedrijf er onder meer compressoren, bouwmachines en generatoren. Het wil de site graag inpalmen als extra opslagmogelijkheid. Maar het Schepencollege heeft de vergunningsaanvraag dus nu afgekeurd. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest weerbericht. We beginnen vandaag met mooi zomerweer, volop zon, 25 graden. Wel af en toe wat wolken, maar het zou droog moeten blijven. Ook naar het weekend toe best aangenaam zomerweer met 26, misschien zelfs 27 graden. Het blijft droog.
3: Radio Oost-West.
4: De nacht van Oost-West.

gordijnen, staat de chat-discotheek. Aan de jassen die hangen, het etiket van Louise, blouse korter ook

0: Goeienacht. Het is 3:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Er is een belangrijke doorbraak in een grootschalig phishingonderzoek. De federale politie heeft in Antwerpen een 19-jarige jongen opgepakt. Hij is de vermoedelijke bendeleider van een internationaal netwerk dat tientallen Belgische slachtoffers maakte. De oplichters deden zich voor als bankmedewerkers en konden zo meer dan 500.000 euro buit maken. De tiener is officieel aangehouden. Bijna de helft van de Belgen heeft te weinig kennis over diabetes, hoewel 1 op 8 landgenoten aan de ziekte leidt. De Diabetes Liga lanceert daarom de campagne 24/7 Diabetes om misverstanden weg te werken. 1 op de 3 Belgen denkt nog altijd onterecht dat diabetes louter door suiker eten komt, maar dat is niet zo. In Portugal geldt vanaf vandaag de alarmfase vanwege extreme hitte en een acuut risico op bosbranden. In Lissabon kan het kwik stijgen tot 41 graden, in het zuiden tot 43 graden. De regering verbiedt onder meer het gebruik van landbouwmachines om vonken te voorkomen en om zo uit te sluiten dat het gaat branden. In Barcelona is de ploegenvoorstelling van de Ronde van Frankrijk sinds gisteravond achter de rug. Remco Evenepoel blonk uit op het podium als kopman van zijn ploeg, maar Arno de Ligt ontbrak wegens maagklachten. En op Wimbledon heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de derde ronde na winst in 3 sets tegen een Oezbeekse speelster. Radio Oost-West, weer bericht. We beginnen vandaag met mooi zomerweer, volop zon, 25 graden. Wel af en toe wat wolken, maar het zou droog moeten blijven. Ook naar het weekend toe best aangenaam zomerweer met 26, misschien zelfs 27 graden. Het blijft droog.
2: Radio Oost-West.
3: De nacht van Oost-West.

valt. Wanneer bij op het strand woest is als een woestijn. En natte westenwinden gieren van venijn. Dan vecht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken, die in dit vlak.

de wind het land nog vlakker slaat, dan wacht mijn land, mijn vlak land, wanneer de lage lucht vlak over het water scheert, wanneer de lage lucht ons nederigheid leert, wanneer de lage lucht er grijs als slijt.

De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Bij het houtverwerkend bedrijf Copanex in Wielsbeke is brand uitgebroken gisterenavond. De brand is intussen onder controle, maar er was wel nog lange tijd zware rookontwikkeling. De gemeente vroeg daarom ramen en deuren gesloten te houden. De brand brak rond 7 uur uit in de Pannenstraat. Omwille van de rookontwikkeling werd er ook een B-alert-melding uitgestuurd naar de omwonenden. De rookpluim werd veroorzaakt door de combinatie van brandende houtkrullen en bluswater. 13 van de 15 lagere scholen in Groot-Tielt stappen mee in het nieuwe systeem waarbij buitenschoolse opvang vanaf volgend jaar in de scholen zelf wordt aangeboden. Go-scholen, de Springplank en het Reuzenhuis bevestigen hun deelname, net als het Veld, de Paanderschool, de Maria-Loopschool, de Sint-Lutgardischool en de Sint-Amandusschool, die onder de vleugels van scholengemeenschap Ferdinand Verbiest vallen. De pastorale werkgroep van VTI Tielt heeft dit schooljaar binnen het thema Anders Thuis €5.000 ingezameld voor twee goede doelen. Villa Rozenrood uit de Pannen en het Vriendenhuis Terlo uit Zedelgem ontvingen elk €2.500. De opbrengst kwam er dankzij een reeks initiatieven waarbij de school zich van haar meest solidaire kant liet zien. Zo werd er onder meer een posterbeurs, een solidaire maaltijd en een comedyavond georganiseerd. Het Waregemse Schepencollege heeft de vergunningsaanvraag voor de uitbreidingsplannen van het bedrijf Fimatec afgekeurd. Er kwamen heel wat bezwaren uit de buurt. Onder meer dat het niet de geschikte locatie is voor dergelijke activiteiten. Langs de Nokerseweg was vroeger bouwmaterialen Lauwers gevestigd. Het bedrijf is al een hele tijd verhuisd en sindsdien staan de bedrijfsgebouwen leeg. Fimatec heeft plannen met de site. Onder de naam Machinery Resale verhuurt en verkoopt het bedrijf er onder meer compressoren, bouwmachines en generatoren. Het wil de site graag inpalmen als extra opslagmogelijkheid. Maar het Schepencollege heeft de vergunningsaanvraag dus nu afgekeurd. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. We beginnen vandaag met mooi zomerweer, volop zon, 25 graden. Wel af en toe wat wolken, maar het zou droog moeten blijven. Ook naar het weekend toe best aangenaam zomerweer met 26, misschien zelfs 27 graden. Het blijft droog.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Er is een belangrijke doorbraak in een grootschalig phishingonderzoek. De federale politie heeft in Antwerpen een 19-jarige jongen opgepakt. Hij is de vermoedelijke bendeleider van een internationaal netwerk dat tientallen Belgische slachtoffers maakte. De oplichters deden zich voor als bankmedewerkers en konden zo meer dan 500.000 euro buit maken. De tiener is officieel aangehouden. Bijna de helft van de Belgen heeft te weinig kennis over diabetes, hoewel 1 op 8 landgenoten aan de ziekte leidt. De Diabetes Liga lanceert daarom de campagne 24/7 diabetes om misverstanden weg te werken. 1 op de 3 Belgen denkt nog altijd onterecht dat diabetes louter door suiker eten komt, maar dat is niet zo. In Portugal geldt vanaf vandaag de alarmfase vanwege extreme hitte en een acuut risico op bosbranden. In Lissabon kan het kwik stijgen tot 41 graden, in het zuiden tot 43 graden. De regering verbiedt onder meer het gebruik van landbouwmachines om vonken te voorkomen en om zo uit te sluiten dat het gaat branden. In Barcelona is de ploegenvoorstelling van de Ronde van Frankrijk sinds gisteravond achter de rug. Remco Evenepoel blonk uit op het podium als kopman van zijn ploeg, maar Arnaud de Ligt ontbrak wegens maagklachten. En op Wimbledon heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de derde ronde na winst in 3 sets tegen een Oezbeekse speelster. Radio Oost-West, weer bericht. We beginnen vandaag met mooi zomerweer, volop zon, 25 graden. Wel af en toe wat wolken, maar het zou droog moeten blijven. Ook naar het weekend toe best aangenaam zomerweer met 26, misschien zelfs 27 graden. Het blijft droog.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

0: Zometeen meer mooie muziek. Eerst een paar momenten vrijmaken om te ontdekken wat er is gebeurd in de geschiedenis van 3 juli. Vandaag 3 juli sterven 2 van de 4 J's. Dat zijn beroemde muzikanten die sterven op hun 27e en van wie de naam begint met een J. De 2 J's die vandaag sterven zijn Jim Morrison van The Doors in 1971, vandaag 55 jaar geleden, en Brian Jones, stichter en gitarist van Rolling Stones in 1969. Een maand eerder werd hij uit de groep gezet wegens onvoorspelbaar. In de media werd gezegd dat hij zelf uit de groep was gestapt. Brian Jones bespeelde meerdere muziekinstrumenten. Hij was hoogbegaafd. Hij bepaalde de sound van de Stones 5 jaar lang, tot in 1967. Brian Jones werd dood teruggevonden in zijn zwembad in 1969. Jim Morrison werd dood teruggevonden in zijn bad. Ook hij was hoogbegaafd en verveelde zich op school. Op 3 juli 1998 vindt de allerlaatste Rock Torout plaats. 21 jaar lang, van 1977 tot vandaag in 1998, was Rock Torout de opener van het dubbelfestival Torout Werchter. Rock Werchter begon in 1975. Rock Torout volgde 2 jaar later in 1977 en het werd dus dan Torout Werchter. Op de laatste affiche van Torout Werchter stond onder meer Hooverphonic, Moby, Therapy, Nick Cave and the Bad Seeds en The Verve als topact. Helaas in de regen. De laatste keer Rock Torout was de eerste met een online ticketverkoop. In 1982 wint de Amerikaanse tennister Martina Navratilova het toernooi van Wimbledon door haar landgenote Chris Evert Lloyd te verslaan. En in 2005 won Roger Federer ook het toernooi van Wimbledon, maar dat was voor hem dan wel al de 3e keer. Vandaag in 2017 komen 18 reizigers om het leven bij een zwaar busongeval in Duitsland. De touringcar met senioren knalde achterop een traagrijdende vrachtwagen die een file bij een verkeerswerf naderde. De hulpdiensten hadden het moeilijk om de plaats van het ongeval te bereiken. In de file stonden immers veel toeristen die de verplichte reddingsstrook voor de hulpdiensten niet kenden. Auto's wijken hierbij uit naar links of rechts, waardoor de middenrijstrook op de autostrade vrijkomt voor de hulpdiensten. De pechstrook is alleen voor auto's met pech. De hulpdiensten gebruiken de pechstrook niet, ook niet als het heel dringend is. Net een jaar geleden, vandaag in 2025, is de Belgische gitarist, producer en componist Danny Lademacher overleden. Hij was gitarist van onder meer de Nederlandse rocker Herman Brood en ook van de radio's met Bart Peters. Het is uitzonderlijk warm vandaag in 1976 met 36,5 graden Celsius op de thermometer. In 1950 daarentegen veroorzaakte een tornado veel schade in de streek van Charleroi. 2 jaar later, in 1952, vielen hagelstenen van 8 centimeter dik. En ook in 1995 was dat zo, maar dan waren de hagelstenen slechts 5 centimeter dik. Je kan de teletijdmachine opnieuw beluisteren op de website radioostwest.be. Daar kan je ook al vooruitblikken op de teletijdmachine van morgen. Benieuwd wat er op 6 juli is gebeurd in de geschiedenis? Dan maak ik graag met jou een afspraak voor maandag, dezelfde tijd. Dan tijdreizen we onder meer naar 2021, als de Nederlandse misdaadjournalist Peter R. de Vries in Amsterdam wordt neergeschoten, maandag dus 5 jaar geleden. Meer hierover maandag in een nieuwe teletijdmachine. Belofte maakt schuld, deze schuiver moet naar beneden en deze naar omhoog voor muziek.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Bij het houtverwerkend bedrijf Copanex in Wielsbeke is brand uitgebroken gisterenavond. De brand is intussen onder controle, maar er was wel nog lange tijd zware rookontwikkeling. De gemeente vroeg daarom ramen en deuren gesloten te houden. De brand brak rond 7 uur uit in de Pannenstraat. Omwille van de rookontwikkeling werd er ook een B-alert-melding uitgestuurd naar de omwonenden. De rookpluim werd veroorzaakt door de combinatie van brandende houtkrullen en bluswater. 13 van de 15 lagere scholen in Groot-Tielt stappen mee in het nieuwe systeem waarbij buitenschoolse opvang vanaf volgend jaar in de scholen zelf wordt aangeboden. Go-scholen, de Springplank en het Reuzenhuis bevestigen hun deelname, net als het Veld, de Paanderschool, de Marialoopschool, de Sint-Ludgardischool en de Sint-Amandusschool, die onder de vleugels van scholengemeenschap Ferdinand Verbiest vallen. De pastorale werkgroep van VTI Tielt heeft dit schooljaar binnen het thema Anders Thuis €5.000 ingezameld voor 2 goede doelen. Villa Rozenrood uit de Pannen en het Vriendenhuis Terlo uit Zedelgem ontvingen elk €2.500. De opbrengst kwam er dankzij een reeks initiatieven waarbij de school zich van haar meest solidaire kant liet zien. Zo werd er onder meer een posterbeurs, een solidaire maaltijd en een comedyavond georganiseerd. Het Waregemse Schepencollege heeft de vergunningsaanvraag voor de uitbreidingsplannen van het bedrijf Fimatec afgekeurd. Er kwamen heel wat bezwaren uit de buurt. Onder meer dat het niet de geschikte locatie is voor dergelijke activiteiten. Langs de Nokerseweg was vroeger bouwmaterialen Lauwers gevestigd. Het bedrijf is al een hele tijd verhuisd en sindsdien staan de bedrijfsgebouwen leeg. Fimatec heeft plannen met de site. Onder de naam Machinery Resale verhuurt en verkoopt het bedrijf er onder meer compressoren, bouwmachines en generatoren. Het wil de site graag inpalmen als extra opslagmogelijkheid. Maar het Schepencollege heeft de vergunningsaanvraag dus nu afgekeurd. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, weer bericht. We beginnen vandaag met mooi zomerweer, volop zon, 25 graden. Wel af en toe wat wolken, maar het zou droog moeten blijven. Ook naar het weekend toe best aangenaam zomerweer met 26, misschien zelfs 27 graden. Het blijft droog.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Wij zijn ook te beluisteren via het internet. www.radioostwest.be.
1: Gewoon gezellig. Radio Oostwest.

0: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Er is een belangrijke doorbraak in een grootschalig phishingonderzoek. De federale politie heeft in Antwerpen een 19-jarige jongen opgepakt. Hij is de vermoedelijke bendeleider van een internationaal netwerk dat tientallen Belgische slachtoffers maakte. De oplichters deden zich voor als bankmedewerkers en konden zo meer dan 500.000 euro buit maken. De tiener is officieel aangehouden. Bijna de helft van de Belgen heeft te weinig kennis over diabetes. Hoewel 1 op 8 landgenoten aan de ziekte leidt. De Diabetes Liga lanceert daarom de campagne 24-7 diabetes om misverstanden weg te werken. 1 op de 3 Belgen denkt nog altijd onterecht dat diabetes louter door suiker eten komt. Maar dat is niet zo. In Portugal geldt vanaf vandaag de alarmfase vanwege extreme hitte en een acuut risico op bosbranden. In Lissabon kan het kwik stijgen tot 41 graden, in het zuiden tot 43 graden. De regering verbiedt onder meer het gebruik van landbouwmachines om vonken te voorkomen en om zo uit te sluiten dat het gaat branden. In Barcelona is de ploegenvoorstelling van de Ronde van Frankrijk sinds gisteravond achter de rug. Remco Evenepoel blonk uit op het podium als kopman van zijn ploeg, maar Arnaud de Ligt ontbrak wegens maagklachten. En op Wimbledon heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de derde ronde na winst in 3 sets tegen een Oezbeekse speelster. Radio Oost-West, weerbericht. We beginnen vandaag met mooi zomerweer, volop zon, 25 graden. Wel af en toe wat wolken, maar het zou droog moeten blijven. Ook naar het weekend toe best aangenaam zomerweer met 26, misschien zelfs 27 graden. Het blijft droog.
2: Radio Oost-West. De wakkere

0: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennart en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op visittielt.be. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: nieuws. Er is een belangrijke doorbraak in een grootschalig phishingonderzoek. De federale politie heeft in Antwerpen een 19-jarige jongen opgepakt. Hij is de vermoedelijke bendeleider van een internationaal netwerk dat tientallen Belgische slachtoffers maakte. De oplichters deden zich voor als bankmedewerkers en konden zo meer dan een 500.000 euro buit maken. De tiener is officieel aangehouden. Bijna de helft van de Belgen heeft te weinig kennis over diabetes. Hoewel 1 op 8 landgenoten aan de ziekte leidt. De Diabetes Liga lanceert daarom de campagne 24-7 diabetes om misverstanden weg te werken. 1 op de 3 Belgen denkt nog altijd onterecht dat diabetes louter door suiker eten komt. Maar dat is niet zo. In Portugal geldt vanaf vandaag de alarmfase vanwege extreme hitte en een acuut risico op bosbranden. In Lissabon kan het kwik stijgen tot 41 graden, in het zuiden tot 43 graden. De regering verbiedt onder meer het gebruik van landbouwmachines om vonken te voorkomen en om zo uit te sluiten dat het gaat branden. In Barcelona is de ploegenvoorstelling van de Ronde van Frankrijk sinds gisteravond achter de rug. Remco Evenepoel blonk uit op het podium als kopman van zijn ploeg, maar Arnaud de Ligt ontbrak wegens maagklachten. En op Wimbledon heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de derde ronde na winst in 3 sets tegen een Oezbeekse speelster. Radio Oost-West weerbericht. We beginnen vandaag met mooi zomerweer, volop zon, 25 graden. Wel af en toe wat wolken, maar het zou droog moeten blijven. Ook naar het weekend toe best aangenaam zomerweer met 26, misschien zelfs 27 graden. Het blijft droog.
1: Radio Oost-West.
2: De wakkere wekker.

0: zin in een heerlijk zomerweekend? Kom dan van 10 tot en met 12 juli naar het Foodtruck Festival in het Sportpark Wingenen. Geniet van de lekkere streetfood, verfrissende drinks en een gezellige festivalsfeer voor jong en oud. Op het podium zorgen Noon Acoustic en de We Street Band voor de perfecte muzikale sfeer. Trommel je vrienden en familie op en beleef 3 dagen vol smaak, muziek en gezelligheid. Afspraak op het Sportpark in Wingenen van 10 tot en met 12 juli. Mis het niet!
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
3: Neem contact met Radio Oost-West
4: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Er is een omgevingsvergunning verleend voor de aanleg van het openbaar domein van het toekomstig regionale watergebonden bedrijventerrein in Oost-Rozebeke. Daarmee zetten de gemeente Oost-Rozebeke en West-Vlaamse Intercommunale een belangrijke stap richting de realisatie van een bedrijventerrein dat volop inzet op transport via de waterweg. Na een laatste feestweekend heeft sfeercafé T Voske officieel de deuren gesloten in Meulebeke. 3 jaar na de opstart houdt de uitbater het voor bekeken. Men heeft nog geprobeerd er een evenementencafé van te maken, maar het mocht niet baten. De inboedel wordt eerstdaags online verkocht. Imposante taferelen donderdag aan de Zwaaikom in Ingelmunster. De nieuwe Leisbrug werd er van op een schip op haar plaats gehesen. De plaatsing van het 170 ton zware wegdek werd even bemoeilijkt door windstoten, maar tegen de middag lag het gevaarte er. Voor veel inwoners maakte het wat emoties los. Want heel wat mensen van Ingelmunster hebben tientallen keren over die oude brug gewandeld. De proefopstelling op de markt in Waregem komt er op 15 juli. Dat is een tweetal weken later dan in een vorige gemeenteraad gecommuniceerd. Er wordt een slagboom geplaatst en die is nog niet klaar. Concreet zou de stad een wegneembare automatische slagboom plaatsen ter hoogte van het oorlogsmonument op de markt. Daardoor zal gemotoriseerd verkeer opnieuw vanuit de Stormenstraat naar de Keukeldam kunnen rijden. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, meer bericht. We beginnen vandaag met mooi zomerweer, volop zon, 25 graden. Wel af en toe wat wolken, maar het zou droog moeten blijven. Ook naar het weekend toe best aangenaam zomerweer met 26, misschien zelfs 27 graden. Het blijft droog.

0: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis driedaags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennert en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op visittielt.be. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
3: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
4: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: Nieuws.
1: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Er is een omgevingsvergunning verleend voor de aanleg van het openbaar domein van het toekomstig regionale watergebonden bedrijventerrein in Oost-Rozebeke. Daarmee zetten de gemeente Oost-Rozebeke en West-Vlaamse Intercommunale een belangrijke stap richting de realisatie van een bedrijventerrein dat volop inzet op transport via de waterweg. Na een laatste feestweekend heeft Sfeercafé T Voske officieel de deuren gesloten in Meulebeke. 3 jaar na de opstart houdt de uitbater het voor bekeken. Men heeft nog geprobeerd er een evenementencafé van te maken, maar het mocht niet baten. De inboedel wordt eerstdaags online verkocht. Imposante taferelen donderdag aan de Zwaaikom in Ingelmunster. De nieuwe Leisbrug werd er van op een schip op haar plaats gehesen. De plaatsing van het 170 ton zware wegdek werd even bemoeilijkt door windstoten, maar tegen de middag lag het gevaarte er. Voor veel inwoners maakte het wat emoties los. Want heel wat mensen van Ingelmunster hebben tientallen keren over die oude brug gewandeld. De proefopstelling op de markt in Waregem komt er op 15 juli. Dat is een tweetal weken later dan in een vorige gemeenteraad gecommuniceerd. Er wordt een slagboom geplaatst en die is nog niet klaar. Concreet zou de stad een wegneembare automatische slagboom plaatsen ter hoogte van het oorlogsmonument op de markt. Daardoor zal gemotoriseerd verkeer opnieuw vanuit de Stormenstraat naar de Keukeldam kunnen rijden. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht.
4: We beginnen vandaag met mooi zomerweer, volop zon, 25 graden. Wel af en toe wat wolken, maar het zou droog moeten blijven. Ook naar het weekend toe best aangenaam zomerweer met 26, misschien zelfs 27 graden. Het blijft droog.

0: Podcast. Verfrissend lekker.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
0: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radioOost-West.be.

0: Goedemorgen, het is 9 uur. Radio Oost-West.
1: De FOD Binnenlandse Zaken waarschuwt voor woningdiefstallen deze zomer. Aanleiding de cijfers van vorig jaar. Toen waren er 8000 woninginbraken tussen juli en september. En dat is goed voor bijna 25% van alle inbreken in één jaar. Ja, het is zo dat je bijvoorbeeld tijdens je afwezigheid politietoezicht kan vragen. De politie zal dan inderdaad eens af en toe komen kijken of alles nog veilig is bij je woning. Maar garanties zijn er natuurlijk niet. Zo'n vakantietoezicht voor je woning moet je wel aanvragen. De dodentol na de zware Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen naar 25. Er raakten ook 85 mensen gewond, onder wie 2 kinderen. Dat melden de lokale autoriteiten. Oekraïns president Zelensky heeft al gewaarschuwd dat Oekraïne zal reageren met tegenaanvallen op Rusland. De plenaire kamer heeft unaniem het licht op groen gezet voor een reeks maatregelen van minister van Energie Mathieu Biehe en minister van Consumentenbescherming Beenders, die de energiefactuur transparanter moeten maken. Het gaat onder meer om een verbod op misleidende welkomstkortingen. Testaankoop is voorlopig redelijk tevreden met dit nieuws. In Venezuela is nog een man levend van onder het puin gehaald door reddingswerkers, 8 dagen na 2 verwoestende aardbevingen. Het gaat om een 43-jarige bewaker die aan het werk was in een shoppingcentrum. Toen de aardbeving begon, zat hij in zijn bewakingskantoor dat overeind is blijven staan, terwijl de rest van het gebouw instortte. De man had reddingswerkers gevraagd om zijn vrouw nog niet te informeren voor het geval hij op de operatietafel zou overlijden. Ondertussen is dat wel gebeurd. De man heeft 2 kinderen van 8 en 10 jaar oud.
0: Radio Oost-West, meer bericht.
1: En dan de weersverwachting. Vandaag zonnig, in de namiddag ja, af en toe wat wolken, maar het is aangenaam zomerweer. Bij 25 graden, het blijft droog. Morgen zaterdag hetzelfde weer, maxima dan 26 graden. Zondag meer wolken, met kans op een bui, maar ook dan nog 25 graden.
0: Radio Oost-West.
2: Heb jij een vraag voor ons?
3: Mail info@radiooostwest.be.
0: Radio Oost-West.
3: Lokaal en muzikaal.
2: Op elk moment.
3: Oost-Westland.

0: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennart en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op visittielt.be. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
1: Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers.
2: Verlaat me nooit.
1: Johan Veugler.
3: Ik was nooit een Casanova.
1: Herbert.
4: Jij blijft mij altijd verbazen.
1: Lisa Delbo. En de Romeo's.
5: Viva de Romeo's.
1: Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve-kermis. Meer info op www.zottemaandag.be.
6: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of open deurdag.
7: Radio Oost-West.
6: Meer info of reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Radio Oost-West.
8: Oost-Westland.

0: zin in een heerlijk zomerweekend? Kom dan van 10 tot en met 12 juli naar het Foodtruck Festival in het Sportpark Wingenen. Geniet van de lekkere streetfood, verfrissende drinks en een gezellige festivalsfeer voor jong en oud. Op het podium zorgen Loon Acoustic en de Wee Street Band voor de perfecte muzikale sfeer. Trommel je vrienden en familie op en beleef 3 dagen vol smaak, muziek en gezelligheid. Afspraak op het Sportpark in Wingenen van 10 tot en met 12 juli. Mis het niet!
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 1777 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 1777 20.
4: Radio Oost-West.
2: Oost-Westland.

0: De zon straalt uit je radio.
1: Radio Oost-West.
2: Don't close your heart.

0: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Er is een omgevingsvergunning verleend voor de aanleg van het openbaar domein van het toekomstig regionale watergebonden bedrijventerrein in Oost-Rozebeke. Daarmee zetten de gemeente Oost-Rozebeke en West-Vlaamse Intercommunale een belangrijke stap richting de realisatie van een bedrijventerrein dat volop inzet op transport via de waterweg. Na een laatste feestweekend heeft Sfeercafé Het Voske officieel de deuren gesloten in Meulebeke. 3 jaar na de opstart houdt de uitbater het voor bekeken. Men heeft nog geprobeerd er een evenementencafé van te maken, maar het mocht niet baten. De inboedel wordt eerstdaags online verkocht. Imposante taferelen donderdag aan de Zwaaikom in Ingelmunster. De nieuwe Leisbrug werd er van op een schip op haar plaats gehesen. De plaatsing van het 170 ton zware wegdek werd even bemoeilijkt door windstoten, maar tegen de middag lag het gevaarte er. Voor veel inwoners maakten het wat emoties los. Want heel wat mensen van Ingelmunster hebben tientallen keren over die oude brug gewandeld. De proefopstelling op de markt in Waregem komt er op 15 juli. Dat is een tweetal weken later dan in een vorige gemeenteraad gecommuniceerd. Er wordt een slagboom geplaatst en die is nog niet klaar. Concreet zou de stad een wegneembare automatische slagboom plaatsen ter hoogte van het oorlogsmonument op de markt. Daardoor zal gemotoriseerd verkeer opnieuw vanuit de Stormenstraat naar de Keukeldam kunnen rijden. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, weerbericht. We beginnen vandaag met mooi zomerweer, volop zon, 25 graden. Wel af en toe wat wolken, maar het zou droog moeten blijven. Ook naar het weekend toe best aangenaam zomerweer met 26, misschien zelfs 27 graden. Het blijft droog.
4: Oost-West. Van Aalter
5: tot Waregem.
4: Voor jouw regio.
5: Radio Oost-West.
4: Oost-Westland.
5: Een blik op jouw regio.

golden sky and a sweet silver song of a love.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
1: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennart en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op Visit Tielt. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
4: Radio Oost-West.
2: Gewoon gezellig.

Zometeen meer mooie muziek. Eerst een paar momenten vrijmaken om te ontdekken wat er is gebeurd in de geschiedenis van 3 juli. Vandaag 3 juli sterven 2 van de 4 J's. Dat zijn beroemde muzikanten die sterven op hun 27e en van wie de naam begint met een J. De 2 J's die vandaag sterven zijn Jim Morrison van de Doors in 1971, vandaag 55 jaar geleden, en Brian Jones, stichter en gitarist van Rolling Stones in 1969. Een maand eerder werd hij uit de groep gezet wegens onvoorspelbaar. In de media werd gezegd dat hij zelf uit de groep was gestapt. Brian Jones bespeelde meerdere muziekinstrumenten. Hij was hoogbegaafd. Hij bepaalde de sound van de Stones 5 jaar lang, tot in 1967. Brian Jones werd dood teruggevonden in zijn zwembad in 1969. Jim Morrison werd dood teruggevonden in zijn bad. Ook hij was hoogbegaafd en verveelde zich op school. Op 3 juli 1998 vindt de allerlaatste Rock Tour-out plaats. 21 jaar lang, van 1977 tot vandaag in 1998, was Rock Tour-out de opener van het dubbelfestival Tour-out Werchter. Rock Werchter begon in 1975. Rock Tour-out volgde 2 jaar later in 1977 en het werd dus dan Tour-out Werchter. Op de laatste affiche van Tour-out Werchter stond onder meer Hooverphonic, Moby, Therapy, Nick Cave and the Bad Seeds en The Verve als topact. Helaas in de regen. De laatste keer Rock Tour-out was de eerste met een online ticketverkoop. In 1982 wint de Amerikaanse tennister Martina Navratilova het toernooi van Wimbledon door haar landgenote Chris Evert Lloyd te verslaan. En in 2005 won Roger Federer ook het toernooi van Wimbledon, maar dat was voor hem dan wel al de 3e keer. Vandaag in 2017 komen 18 reizigers om het leven bij een zwaar busongeval in Duitsland. De touringcar met senioren knalde achterop een traagrijdende vrachtwagen die een file bij een verkeerswerf naderde. De hulpdiensten hadden het moeilijk om de plaats van het ongeval te bereiken. In de file stonden immers veel toeristen die de verplichte reddingsstrook voor de hulpdiensten niet kenden. Auto's wijken hierbij uit naar links of rechts, waardoor de middenrijstrook op de autostrade vrijkomt voor de hulpdiensten. De pechstrook is alleen voor auto's met pech. De hulpdiensten gebruiken de pechstrook niet, ook niet als het heel dringend is. Net een jaar geleden, vandaag in 2025, is de Belgische gitarist, producer en componist Danny Lademacher overleden. Hij was gitarist van onder meer de Nederlandse rocker Herman Brood en ook van de radio's met Bart Peters. Het is uitzonderlijk warm vandaag in 1976 met 36,5 graden Celsius op de thermometer. In 1950 daarentegen veroorzaakte een tornado veel schade in de streek van Charleroi. 2 jaar later, in 1952, vielen hagelstenen van 8 centimeter dik. En ook in 1995 was dat zo, maar dan waren de hagelstenen slechts 5 centimeter dik. Je kan de teletijdmachine opnieuw beluisteren op de website radiooostwest.be. Daar kan je ook al vooruitblikken op de teletijdmachine van morgen. Benieuwd wat er op 6 juli is gebeurd in de geschiedenis? Dan maak ik graag met jou een afspraak voor maandag, dezelfde tijd. Dan tijdreizen we onder meer naar 2021, als de Nederlandse misdaadjournalist Peter R. de Vries in Amsterdam wordt neergeschoten, maandag dus 5 jaar geleden. Meer hierover maandag in een nieuwe teletijdmachine. Belofte maakt schuld, deze schuiver moet naar beneden en deze naar omhoog voor muziek. Oost-Westland.

0: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingenen. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingenen. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
1: De zonnigste muziek. Dit is Radio Oost-West een hele dag lang.

0: nez. Oh, pas de sou. Attention, sur le nez. Embrassez-vous.
1: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. De FOP Binnenlandse Zaken waarschuwt voor woningdiefstallen deze zomer. Aanleiding de cijfers van vorig jaar. Toen waren er 8000 woninginbraken tussen juli en september. En dat is goed voor bijna 25% van alle inbreken in één jaar. Ja, het is zo dat je bijvoorbeeld tijdens je afwezigheid politietoezicht kan vragen. De politie zal dan inderdaad eens af en toe komen kijken of alles nog veilig is bij je woning. Maar garanties zijn er natuurlijk niet. Zo'n vakantietoezicht voor je woning moet je wel aanvragen. De dodentol na de zware Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen naar 25. Er raakten ook 85 mensen gewond, onder wie twee kinderen. Dat melden de lokale autoriteiten. Oekraïns president Zelensky heeft al gewaarschuwd dat Oekraïne zal reageren met tegenaanvallen op Rusland. De plenaire kamer heeft unaniem het licht op groen gezet voor een reeks maatregelen van minister van Energie Mathieu Biehe en minister van Consumentenbescherming Beenders die de energiefactuur transparanter moeten maken. Het gaat onder meer om een verbod op misleidende welkomstkortingen. Testaankoop is voorlopig redelijk tevreden met dit nieuws. In Venezuela is nog een man levend van onder het puin gehaald door reddingswerkers, 8 dagen na 2 verwoestende aardbevingen. Het gaat om een 43-jarige bewaker die aan het werk was in een shoppingcentrum. Toen de aardbeving begon, zat hij in zijn bewakingskantoor dat overeind is blijven staan, terwijl de rest van het gebouw instortte. De man had reddingswerkers gevraagd om zijn vrouw nog niet te informeren voor het geval hij op de operatietafel zou overlijden. Ondertussen is dat wel gebeurd. De man heeft 2 kinderen van 8 en 10 jaar oud.
1: Radio Oost-West, weerbericht.
2: En dan de weersverwachting. Vandaag zonnig, in de namiddag ja, af en toe wat wolken, maar het is aangenaam zomerweer. Bij 25 graden, het blijft droog. Morgen zaterdag hetzelfde weer, maxima dan 26 graden. Zondag meer wolken, met kans op een bui, maar ook dan nog 25 graden.
1: Radio Oost-West.
3: Van Aalter
4: tot Waregem.
3: Voor jouw regio.
4: Radio Oost-West.
3: Oost-Westland.
4: Informatie op de juiste maat.

0: Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers.
1: Verlaat me nooit.
0: Johan Veugelers.
2: Ik was nooit een Casanova.
0: Herbert.
3: Jij blijft mij altijd verbazen.
0: Lisa Delbo. En de Romeo's.
4: Viva de Romeo's.
0: Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve-kermis. Meer info op www.zottemaandag.be.
5: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. Drie dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis driedaags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennart en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op Visit Tielt. Tielt.be. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
6: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
7: Neem contact met Radio Oost-West op.
8: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
7: Mail ons op info@radiooostwest.be. Voor het oosten van West-Vlaanderen.
8: En het westen van Oost-Vlaanderen.
7: Radio Oost-West.

0: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051-318-816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
3: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
4: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Er is een omgevingsvergunning verleend voor de aanleg van het openbaar domein van het toekomstig regionale watergebonden bedrijventerrein in Oost-Rozebeke. Daarmee zetten de gemeente Oost-Rozebeke en West-Vlaamse Intercommunale een belangrijke stap richting de realisatie van een bedrijventerrein dat volop inzet op transport via de waterweg. Na een laatste feestweekend heeft sfeercafé T Voske officieel de deuren gesloten in Meulebeke. 3 jaar na de opstart houdt de uitbater het voor bekeken. Men heeft nog geprobeerd er een evenementencafé van te maken, maar het mocht niet baten. De inboedel wordt eerstdaags online verkocht. Imposante taferelen donderdag aan de Zwaaikom in Ingelmunster. De nieuwe Leisbrug werd er van op een schip op haar plaats gehesen. De plaatsing van het 170 ton zware wegdek werd even bemoeilijkt door windstoten, maar tegen de middag lag het gevaarte er. Voor veel inwoners maakte het wat emoties los. Want heel wat mensen van Ingelmunster hebben tientallen keren over die oude brug gewandeld. De proefopstelling op de markt in Waregem komt er op 15 juli. Dat is een tweetal weken later dan in een vorige gemeenteraad gecommuniceerd. Er wordt een slagboom geplaatst en die is nog niet klaar. Concreet zou de stad een wegneembare automatische slagboom plaatsen ter hoogte van het oorlogsmonument op de markt. Daardoor zal gemotoriseerd verkeer opnieuw vanuit de Stormenstraat naar de Keukeldam kunnen rijden. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, meer bericht. We beginnen vandaag met mooi zomerweer, volop zon, 25 graden. Wel af en toe wat wolken, maar het zou droog moeten blijven. Ook naar het weekend toe best aangenaam zomerweer met 26, misschien zelfs 27 graden. Het blijft droog.
4: De gezelligste in de regio.
5: En zomerse geluiden. Radio Oost-West. Verfrissend lekker.
4: Welkom bij Radio Oost-West.
6: Muziek bij de lunch.
5: Je maakte een goede keuze.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozenbeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozenbeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennart en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op Visit Tielt. Tielt.be. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
3: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
4: Radio Oost-West.
3: En zorg dat je gehoord wordt.
5: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Er is een omgevingsvergunning verleend voor de aanleg van het openbaar domein van het toekomstig regionale watergebonden bedrijventerrein in Oost-Rozebeke. Daarmee zetten de gemeente Oost-Rozebeke en West-Vlaamse Intercommunale een belangrijke stap richting de realisatie van een bedrijventerrein dat volop inzet op transport via de waterweg. Na een laatste feestweekend heeft Sfeercafé T Voske officieel de deuren gesloten in Meulebeke. 3 jaar na de opstart houdt de uitbater het voor bekeken. Men heeft nog geprobeerd er een evenementencafé van te maken, maar het mocht niet baten. De inboedel wordt eerstdaags online verkocht. Imposante taferelen donderdag aan de Zwaaikom in Ingelmunster. De nieuwe Leisbrug werd er van op een schip op haar plaats gehesen. De plaatsing van het 170 ton zware wegdek werd even bemoeilijkt door windstoten, maar tegen de middag lag het gevaarte er. Voor veel inwoners maakte het wat emoties los. Want heel wat mensen van Ingelmunster hebben tientallen keren over die oude brug gewandeld. De proefopstelling op de markt in Waregem komt er op 15 juli. Dat is een tweetal weken later dan in een vorige gemeenteraad gecommuniceerd. Er wordt een slagboom geplaatst en die is nog niet klaar. Concreet zou de stad een wegneembare automatische slagboom plaatsen ter hoogte van het oorlogsmonument op de markt. Daardoor zal gemotoriseerd verkeer opnieuw vanuit de Stormenstraat naar de Keukeldam kunnen rijden. En tot zover dit regio nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oost-West, meer bericht.
3: We beginnen vandaag met mooi zomerweer, volop zon, 25 graden. Wel af en toe wat wolken, maar het zou droog moeten blijven. Ook naar het weekend toe best aangenaam zomerweer met 26, misschien zelfs 27 graden. Het blijft droog.

0: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Ex-bisschop Roger van Geluwe is overleden, meldt de bisschoppenconferentie. Van Geluwe was 25 jaar lang een populaire Brugse bisschop, tot hij in 2010 ontslag nam nadat hij bekende dat hij zijn neef jarenlang misbruikt heeft. Dat was het begin van operatie Kelk, een groot onderzoek naar seksueel misbruik binnen de kerk. In 2024 heeft paus Franciscus zijn kerkelijke titels afgenomen. Van Geluwe overleed afgelopen woensdag al en is in intieme kring begraven. Hij werd 89. In het zuiden van Frankrijk zijn nu al zo'n 300 bosbranden geteld. Vooral in de departementen Aude, Hérault en Gard, maar ook vlakbij Perpignan. Daar zijn meer dan 250 bungalows uitgebrand. En in elk geval is het daar alle hens aan dek om de bluswerken zijn gang te laten gaan. Vandaag geldt in 6 departementen in het zuiden van Frankrijk code rood voor bosbranden. De dader van de schietpartij aan metrostation Clemenceau in Brussel vorig jaar is veroordeeld tot 13 jaar gevangenis. Dat heeft de rechter in Brussel gezegd. In de ochtend van 5 februari vorig jaar vuurde hij maar liefst 23 kogels af met een Kalashnikov. De man was zelf niet op zijn proces. Hij knipte enkele maanden geleden nog zijn enkelband door en is sindsdien spoorloos. Zijn compaan krijgt 11 jaar. Het gaat de goede kant op met het grondwaterpeil. Dat is licht hersteld tegenover mei. Dankzij het natte begin van juni blijkt uit metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij. Daarna was juni natuurlijk ook wel erg warm en droog. Het is op verschillende plaatsen nu al verboden om water op te pompen. Italiaanse voetbal dan. Massimiliano Allegri wordt de nieuwe trainer van Napoli. Hij tekent een contract tot de zomer van 29. Allegri wordt dus de nieuwe coach van Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku. Hij is 58 en trainde afgelopen seizoen bij AC Milan. We blijven nog even bij het voetbal, want de wedstrijd van onze Rode Duivels tegen Senegal is verkozen tot beste WK-match tot nu toe. Supporters kunnen die match een score geven en de match van afgelopen woensdag kreeg 9,3 op 10, de hoogste score van alle matchen tot nu toe. Waarom? Daar wordt niet naar gepolst, maar we kunnen ons er natuurlijk wel iets bij inbeelden. Het was echt nagelbijten tot het einde. Radio Oost-West, weerbericht. Zonnige dag, temperaturen tot 25 graden. Morgen droog en zonnig 27 graden. Zondag iets meer wolken en een kleine kans op wat regen, maar het blijft zacht bij 25 graden.
2: De zonnigste muziek. Radio Oost-West. Een hele dag lang.
3: Welkom bij Radio Oost-West.
4: Muziek bij de lunch.
2: Je maakte een goede keuze.

0: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennart en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op visittielt.be. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radiooostwest.be. Radio
1: Oost-West.

0: zin in een heerlijk zomerweekend? Kom dan van 10 tot en met 12 juli naar het Foodtruck Festival in het Sportpark Wingene. Geniet van de lekkere streetfood, verfrissende drinks en een gezellige festivalsfeer voor jong en oud. Op het podium zorgen Luna Acoustic en de Wee Street Band voor de perfecte muzikale sfeer. Trommel je vrienden en familie op en beleef 3 dagen vol smaak, muziek en gezelligheid. Afspraak op het Sportpark in Wingene van 10 tot en met 12 juli. Mis het niet! Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 17 77 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 17 77 20.

0: Goedemiddag. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Er is een omgevingsvergunning verleend voor de aanleg van het openbaar domein van het toekomstig regionale watergebonden bedrijventerrein in Oost-Rozebeke. Daarmee zetten de gemeente Oost-Rozebeke en West-Vlaamse Intercommunale een belangrijke stap richting de realisatie van een bedrijventerrein dat volop inzet op transport via de waterweg. Na een laatste feestweekend heeft sfeercafé T Voske officieel de deuren gesloten in Meulebeke. 3 jaar na de opstart houdt de uitbater het voor bekeken. Men heeft nog geprobeerd er een evenementencafé van te maken, maar het mocht niet baten. De inboedel wordt eerstdaags online verkocht. Imposante taferelen donderdag aan de Zwaaikom in Ingelmunster. De nieuwe Leisbrug werd ervan op een schip op haar plaats gehesen. De plaatsing van het 170 ton zware wegdek werd even bemoeilijkt door windstoten, maar tegen de middag lag het gevaarte er. Voor veel inwoners maakten het wat emoties los. Want heel wat mensen van Ingelmunster hebben tientallen keren over die oude brug gewandeld. De proefopstelling op de markt in Waregem komt er op 15 juli. Dat is een tweetal weken later dan in een vorige gemeenteraad gecommuniceerd. Er wordt een slagboom geplaatst en die is nog niet klaar. Concreet zou de stad een wegneembare automatische slagboom plaatsen ter hoogte van het oorlogsmonument op de markt. Daardoor zal gemotoriseerd verkeer opnieuw vanuit de Stormenstraat naar de Keukeldam kunnen rijden. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. De weersverwachting veel zon met temperaturen tot 25 graden. Morgen ook droog en zonnig. Dan halen we 27 graden. Zondag iets meer wolken en een kleine kans op regen. Het blijft zacht bij 25 graden.
4: Ik luister regionaal. Gewoon gezellig.

0: Ovenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
1: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennart en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op Visit Tielt. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17, 77, 20. Van Aalter
3: tot Waregem.
2: Via 106.5 FM.
3: En via 107.3 FM.
2: Radio Oost-West.

0: Zometeen meer mooie muziek. Eerst een paar momenten vrijmaken om te ontdekken wat er is gebeurd in de geschiedenis van 3 juli. Vandaag 3 juli sterven 2 van de 4 J's. Dat zijn beroemde muzikanten die sterven op hun 27ste en van wie de naam begint met een J. De 2 J's die vandaag sterven zijn Jim Morrison van de Doors in 1971, vandaag 55 jaar geleden, en Brian Jones, stichter en gitarist van Rolling Stones in 1969. Een maand eerder werd hij uit de groep gezet wegens onvoorspelbaar. In de media werd gezegd dat hij zelf uit de groep was gestapt. Brian Jones bespeelde meerdere muziekinstrumenten. Hij was hoogbegaafd. Hij bepaalde de sound van de Stones 5 jaar lang, tot in 1967. Brian Jones werd dood teruggevonden in zijn zwembad in 1969. Jim Morrison werd dood teruggevonden in zijn bad. Ook hij was hoogbegaafd en verveelde zich op school. Op 3 juli 1998 vindt de allerlaatste Rock Tour-out plaats. 21 jaar lang, van 1977 tot vandaag in 1998, was Rock Tour-out de opener van het dubbelfestival Tour-out Werchter. Rock Werchter begon in 1975. Rock Tour-out volgde 2 jaar later in 1977 en het werd dus dan Tour-out Werchter. Op de laatste affiche van Tour-out Werchter stond onder meer Hooverphonic, Moby, Therapy, Nick Cave and the Bad Seeds en The Verve als topact. Helaas in de regen. De laatste keer Rock Tour-out was de eerste met een online ticketverkoop. In 1982 wint de Amerikaanse tennister Martina Navratilova het toernooi van Wimbledon door haar landgenote Chris Evert Lloyd te verslaan. En in 2005 won Roger Federer ook het toernooi van Wimbledon, maar dat was voor hem dan wel al de 3e keer. Vandaag in 2017 komen 18 reizigers om het leven bij een zwaar busongeval in Duitsland. De touringcar met senioren knalde achterop een traagrijdende vrachtwagen die een file bij een verkeerswerf naderde. De hulpdiensten hadden het moeilijk om de plaats van het ongeval te bereiken. In de file stonden immers veel toeristen die de verplichte reddingsstrook voor de hulpdiensten niet kenden. Auto's wijken hierbij uit naar links of rechts, waardoor de middenrijstrook op de autostrade vrijkomt voor de hulpdiensten. De pechstrook is alleen voor auto's met pech. De hulpdiensten gebruiken de pechstrook niet, ook niet als het heel dringend is. Net een jaar geleden, vandaag in 2025, is de Belgische gitarist, producer en componist Danny Lademacher overleden. Hij was gitarist van onder meer de Nederlandse rocker Herman Brood en ook van de radio's met Bart Peters. Het is uitzonderlijk warm vandaag in 1976 met 36,5 graden Celsius op de thermometer. In 1950 daarentegen veroorzaakte een tornado veel schade in de streek van Charleroi. 2 jaar later, in 1952, vielen hagelstenen van 8 centimeter dik. En ook in 1995 was dat zo, maar dan waren de hagelstenen slechts 5 centimeter dik. Je kan de teletijdmachine opnieuw beluisteren op de website radioostwest.be. Daar kan je ook al vooruitblikken op de teletijdmachine van morgen. Benieuwd wat er op 6 juli is gebeurd in de geschiedenis? Dan maak ik graag met jou een afspraak voor maandagzelfde tijd. Dan tijdreizen we onder meer naar 2021, als de Nederlandse misdaadjournalist Peter R. de Vries in Amsterdam wordt neergeschoten, maandag dus 5 jaar geleden. Meer hierover maandag in een nieuwe teletijdmachine. Belofte maakt schuld, deze schuiver moet naar beneden en deze naar omhoog voor muziek.
1: Regionale informatie
2: en de mooiste muziek.

0: zomerse muziek.
1: Gewoon gezellig. Radio Oost-West.
0: Verfrissend lekker.
2: Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers.
3: Verlaat me nooit.
2: Johan Veugelus.
4: Ik was nooit een Casanova.
2: Herbert.
5: Jij blijft mij altijd verbazen.
2: Lisa Delbo. En de Romeo's.
6: Viva de Romeo's.
2: Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve-kermis. Meer info op www.zottemaandag.be.
7: Neem contact met Radio Oost-West op.
0: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
7: Mail ons op info@radiooostwest.be.
1: Radio Oost-West.
0: Gewoon gezellig.

0: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Bisschop van Antwerpen Johan Bonnier reageert op de dood van Roger van Geluwe. Die roept voor veel slachtoffers van seksueel geweld opnieuw herinneringen op. Van Geluwe leefde teruggetrokken nadat hij in 2010 bekende dat hij jarenlang jongens seksueel misbruikt heeft. Dat was het begin van het grote onderzoek naar seksueel misbruik in de kerk. Van Geluwe is in alle stilte begraven, hij werd 89. In Ardooien, West-Vlaanderen, is een man overleden in een verkeersongeval. Zijn vrouw raakte zwaar gewond, 3 andere inzittenden lichtgewond. De E403 richting Doornik is volledig versperd. Het zal nog uren duren voor je daar vlotjes door kan. Als je vandaag of morgen met de wagen naar het zuiden trekt, hou je best rekening met stevige files, want het eerste weekend van de zomervakantie is traditioneel een zwart weekend op de weg. En ook morgen wordt het druk. Ook in Frankrijk en delen van Duitsland begint de zomervakantie. Veel zon, temperaturen tot 25 graden, morgen droog en zonnig, dan halen we 27 graden. Zondag iets meer wolken en een kleine kans op wat regen, dat blijft zacht bij temperaturen rond 25 graden.
2: Radio Oost-West. Ik luister regionaal.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Zin in een heerlijk zomerweekend? Kom dan van 10 tot en met 12 juli naar het Foodtruck Festival in het Sportpark Wingene. Geniet van de lekkere streetfood, verfrissende drinks en een gezellige festivalsfeer voor jong en oud. Op het podium zorgen Lunacoustic en de Wee Street Band voor de perfecte muzikale sfeer. Trommel je vrienden en familie op en beleef 3 dagen vol smaak, muziek en gezelligheid. Afspraak op het Sportpark in Wingene van 10 tot en met 12 juli. Mis het niet!
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be. Welkom.
3: Radio Oost-West.
2: Bij Radio Oost-West.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennart en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op Visit Tielt. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
3: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
4: Radio Oost-West.
3: Meer info over reclame. Bel 04 68 17 77 20. 04 68 17 77 20. Voor de regio Tielt via 106.5 FM.
5: En de regio Wilsbeke-Waregem via 107.3 FM.

0: Goedemiddag, het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Er is een omgevingsvergunning verleend voor de aanleg van het openbaar domein van het toekomstig regionale watergebonden bedrijventerrein in Oost-Rozebeke. Daarmee zetten de gemeente Oost-Rozebeke en West-Vlaamse Intercommunale een belangrijke stap richting de realisatie van een bedrijventerrein dat volop inzet op transport via de waterweg. Na een laatste feestweekend heeft sfeercafé Het Voske officieel de deuren gesloten in Meulebeke. 3 jaar na de opstart houdt de uitbater het voor bekeken. Men heeft nog geprobeerd er een evenementencafé van te maken, maar het mocht niet baten. De inboedel wordt eerstdaags online verkocht. Imposante taferelen donderdag aan de Zwaaikom in Ingelmunster. De nieuwe Leisbrug werd er van op een schip op haar plaats gehesen. De plaatsing van het 170 ton zware wegdek werd even bemoeilijkt door windstoten, maar tegen de middag lag het gevaarte er. Voor veel inwoners maakte het wat emoties los. Want heel wat mensen van Ingelmunster hebben tientallen keren over die oude brug gewandeld. De proefopstelling op de markt in Waregem komt er op 15 juli. Dat is een tweetal weken later dan in een vorige gemeenteraad gecommuniceerd. Er wordt een slagboom geplaatst en die is nog niet klaar. Concreet zou de stad een wegneembare automatische slagboom plaatsen ter hoogte van het oorlogsmonument op de markt. Daardoor zal gemotoriseerd verkeer opnieuw vanuit de Stormenstraat naar de Keukeldam kunnen rijden. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Vandaag zonnig met temperaturen tot 25 graden. Morgen droog en 27 graden. Zondag meer wolken. Er is een kleine kans op regen. De temperatuur zit dan rond 25 graden.
4: Radio Oost-West.
5: Gewoon gezellig.
6: Gewoon gezellig.
5: Radio Oost-West.

0: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennart en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op visittielt.be. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be. Luister regionaal.
2: Radio Oost-West.

0: Zometeen meer mooie muziek. Eerst een paar momenten vrijmaken om te ontdekken wat er is gebeurd in de geschiedenis van 3 juli. Vandaag 3 juli sterven 2 van de 4 J's. Dat zijn beroemde muzikanten die sterven op hun 27ste en van wie de naam begint met een J. De 2 J's die vandaag sterven zijn Jim Morrison van de Doors in 1971, vandaag 55 jaar geleden, en Brian Jones, stichter en gitarist van Rolling Stones in 1969. Een maand eerder werd hij uit de groep gezet wegens onvoorspelbaar. In de media werd gezegd dat hij zelf uit de groep was gestapt. Brian Jones bespeelde meerdere muziekinstrumenten. Hij was hoogbegaafd. Hij bepaalde de sound van de Stones 5 jaar lang, tot in 1967. Brian Jones werd dood teruggevonden in zijn zwembad in 1969. Jim Morrison werd dood teruggevonden in zijn bad. Ook hij was hoogbegaafd en verveelde zich op school. Op 3 juli 1998 vindt de allerlaatste Rock Torout plaats. 21 jaar lang, van 1977 tot vandaag in 1998, was Rock Torout de opener van het dubbelfestival Torout Werchter. Rock Werchter begon in 1975. Rock Torout volgde 2 jaar later in 1977 en het werd dus dan Torout Werchter. Op de laatste affiche van Torout Werchter stond onder meer Hooverphonic, Moby, Therapy, Nick Cave and the Bad Seeds en The Verve als topact. Helaas in de regen. De laatste keer Rock Torout was de eerste met een online ticketverkoop. In 1982 wint de Amerikaanse tennister Martina Navratilova het toernooi van Wimbledon door haar landgenote Chris Evert Lloyd te verslaan. En in 2005 won Roger Federer ook het toernooi van Wimbledon, maar dat was voor hem dan wel al de 3e keer. Vandaag in 2017 komen 18 reizigers om het leven bij een zwaar busongeval in Duitsland. De touringcar met senioren knalde achterop een traagrijdende vrachtwagen die een file bij een verkeerswerf naderde. De hulpdiensten hadden het moeilijk om de plaats van het ongeval te bereiken. In de file stonden immers veel toeristen die de verplichte reddingsstrook voor de hulpdiensten niet kenden. Auto's wijken hierbij uit naar links of rechts, waardoor de middenrijstrook op de autostrade vrijkomt voor de hulpdiensten. De pechstrook is alleen voor auto's met pech. De hulpdiensten gebruiken de pechstrook niet, ook niet als het heel dringend is. Net een jaar geleden, vandaag in 2025, is de Belgische gitarist, producer en componist Danny Lademacher overleden. Hij was gitarist van onder meer de Nederlandse rocker Herman Brood en ook van de radio's met Bart Peters. Het is uitzonderlijk warm vandaag in 1976 met 36,5 graden Celsius op de thermometer. In 1950 daarentegen veroorzaakte een tornado veel schade in de streek van Charleroi. 2 jaar later, in 1952, vielen hagelstenen van 8 centimeter dik. En ook in 1995 was dat zo, maar dan waren de hagelstenen slechts 5 centimeter dik. Je kan de teletijdmachine opnieuw beluisteren op de website radiooostwest.be. Daar kan je ook al vooruitblikken op de teletijdmachine van morgen. Benieuwd wat er op 6 juli is gebeurd in de geschiedenis? Dan maak ik graag met jou een afspraak voor maandagzelfde tijd. Dan tijdreizen we onder meer naar 2021, als de Nederlandse misdaadjournalist Peter R. de Vries in Amsterdam wordt neergeschoten, maandag dus 5 jaar geleden. Meer hierover maandag in een nieuwe teletijdmachine. Belofte maakt schuld, deze schuiver moet naar beneden en deze naar omhoog voor muziek.
1: Radio Oost-West. Lokaal en muzikaal. Op

0: De zonnigste muziek. Een hele dag lang.
1: Radio Oost-West.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Zin in een heerlijk zomerweekend? Kom dan van 10 tot en met 12 juli naar het Foodtruck Festival in het Sportpark Wingeren. Geniet van de lekkere streetfood, verfrissende drinks en een gezellige festivalsfeer voor jong en oud. Op het podium zorgen Noon Acoustic en de Wee Street Band voor de perfecte muzikale sfeer. Trommel je vrienden en familie op en beleef 3 dagen vol smaak, muziek en gezelligheid. Afspraak op het Sportpark in Wingene van 10 tot en met 12 juli. Mis het niet!
0: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
4: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
4: 0468 1777 20.

0: Goedenavond, het is 5:00. Radio Oost-West.
1: De bisschop van Antwerpen, Johan Bonnig, reageert op het overlijden van Roger van Giluwe. De dood van de voormalige bisschop roept bij veel slachtoffers van seksueel misbruik zware herinneringen op. Van Giluwe bekende in 2010 dat hij jarenlang jongens had misbruikt en dat was het startschot voor het grote onderzoek naar misbruik binnen de kerk. Van Giluwe leefde sindsdien teruggetrokken en is in alle stilte begraven. Hij werd 89. In Iran is het lichaam van de overleden leider Ali Khamenei aangekomen in de hoofdstad Teheran. Morgen begint daar een meerdaagse uitvaart. Het regime verwacht miljoenen aanwezigen. Khamenei kwam eind februari om bij een Israëlische droneaanval. Intussen is de nieuwe Iraanse leider voor het eerst in het openbaar verschenen om het lichaam te groeten. Hij wordt gestaakt in de distributiecentra van AB InBev in Leuven. Personeel protesteert tegen de hoge werkdruk en eist een structurele oplossing voor het personeelstekort. Door de staking lopen de leveringen aan verschillende cafés en restaurants vertraging op. De verdachte van de bomaanslag in Monaco is een 39-jarige Oekraïense vrouw die in Duitsland woont, meldt het parket. De vrouw is nog steeds voortvluchtig. De aanslag was vermoedelijk gericht tegen de Oekraïense miljardair Djamuraljev. Hij en twee familieleden raakten zwaar gewond. In het voetbal stopte Julian Nagelsmann als bondscoach van Duitsland, meldt de Duitse Voetbalbond. Duitsland werd eerder deze week op het WK verrassend uitgeschakeld in de achtste finales door Paraguay. Jurgen Klopp wordt genoemd als mogelijke opvolger. Radio Oost-West, meer bericht. Vandaag zonnig met temperaturen tot 25 graden, morgen droog en 27 graden. Zondag meer wolken, er is een kleine kans op regen. De temperatuur zit dan rond 25 graden.
2: Welkom, wij zijn klaar voor een nieuw uur, woordenvol met de grootste muziekvariatie.

0: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennart en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op visit Tielt.be. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
2: Zomerse muziek?
3: Gewoon gezellig.
2: Verfrissend lekker.

0: Ovenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
3: Adverteer nu op Radio Oostwest en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
4: Mail nu info@radiooostwest.be.
3: Ik luister regionaal.
4: Radio Oostwest.
5: Oostwest.

0: Goedenavond, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Er is een omgevingsvergunning verleend voor de aanleg van het openbaar domein van het toekomstig regionaal watergebonden bedrijventerrein in Oost-Rozebeke. Daarmee zetten de gemeente Oost-Rozebeke en West-Vlaamse Intercommunale een belangrijke stap richting de realisatie van een bedrijventerrein dat volop inzet op transport via de waterweg. Na een laatste feestweekend heeft Sfeercafé T Voske officieel de deuren gesloten in Meulebeke. 3 jaar na de opstart houdt de uitbater het voor bekeken. Men heeft nog geprobeerd er een evenementencafé van te maken, maar het mocht niet baten. De inboedel wordt eerstdaags online verkocht. Imposante taferelen donderdag aan de Zwaaikom in Ingelmunster. De nieuwe Leisbrug werd er van op een schip op haar plaats gehesen. De plaatsing van het 170 ton zware wegdek werd even bemoeilijkt door windstoten, maar tegen de middag lag het gevaarte er. Voor veel inwoners maakte het wat emoties los. Want heel wat mensen van Ingelmunster hebben tientallen keren over die oude brug gewandeld. De proefopstelling op de markt in Waregem komt er op 15 juli. Dat is een tweetal weken later dan in een vorige gemeenteraad gecommuniceerd. Er wordt een slagboom geplaatst en die is nog niet klaar. Concreet zou de stad een wegneembare automatische slagboom plaatsen ter hoogte van het oorlogsmonument op de markt. Daardoor zal gemotoriseerd verkeer opnieuw vanuit de Stormenstraat naar de Keukeldam kunnen rijden. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Vandaag zonnig met temperaturen tot 25 graden. Morgen droog en 27 graden. Zondag meer wolken. Er is een kleine kans op regen. De temperatuur zit dan rond 25 graden.
4: Radio Oost-West. Veel mooie muziek. Gewoon.

0: zin in een heerlijk zomerweekend? Kom dan van 10 tot en met 12 juli naar het Foodtruck Festival in het Sportpark Wingenen. Geniet van de lekkere streetfood, verfrissende drinks en een gezellige festivalsfeer voor jong en oud. Op het podium zorgen Loon Acoustic en de We Street Band voor de perfecte muzikale sfeer. Trommel je vrienden en familie op en beleef 3 dagen vol smaak, muziek en gezelligheid. Afspraak op het Sportpark in Wingenen van 10 tot en met 12 juli. Mis het niet! Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers.
1: Verlaat me nooit.
0: Johan Veugelers.
2: Ik was nooit een Casanova.
0: Herbert.
3: Jij blijft mij altijd verbazen.
0: Lisa Delbo.
4: Alles van mij die liefde, de liefde lief.
0: En de Romeo's.
5: Viva de Romeo's.
0: Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve kermis. Meer info op www.zottemaandag.be.
6: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
7: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
6: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennert en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op visittielt.be. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
1: Zomerse muziek?
2: Gewoon gezellig!
1: Verfrissend lekker!
2: Radio Oost-West!
3: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
2: Radio Oost-West!
3: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: vrijdagavond. Het is 7 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. In Catalonië, het noordoosten van Spanje, woeden zware en oncontroleerbare natuurbranden. En in dik uur tijd is de brand geëscaleerd en inmiddels is al meer dan 750 hectare natuur in vlammen opgegaan. Spaanse brandweer vreest dat de schade kan oplopen tot 10.000 hectare. Er is inmiddels een officiële noodtoestand van kracht en in 12 gemeenten geldt er een lockdown. Volgens Spaanse media is het vuur accidenteel ontstaan tijdens wegenwerken en dus niet zo dat de natuur spontaan in de fik vliegt. In Leuven bleek de bommelding bij het justitiepaleis vals alarm. De melding kwam binnen rond 3 uur, waarna de hulpdienst onmiddellijk het gerechtsgebouw in het vredegerecht ontruimte. De federale politie doorzocht de panden grondig met een explosieve hond, maar vond niks verdachts. Wie de valse melding heeft gedaan, weten we nog niet. Bisschop Johan Bonny van Antwerpen reageert scherp op het overlijden van Roger van Geluwe. Van Geluwe, die in 2010 aftrad als bisschop van Brugge na de bekentenis dat hij zijn neefje had misbruikt en daar een relatietje mee had, overleed afgelopen woensdag op 89-jarige leeftijd. Volgens Bonny heeft hij de kerk onvoorstelbaar veel schade toegebracht. Van Geluwe is inmiddels in stilte en intieme kring begraven. In het tennis heeft Elise Mertens zich vlot geplaatst voor de tweede ronde van het dubbelspel op Wimbledon. Samen met haar Chinese partner versloeg ze een Roemeens duo in 2-op-1-volgende sets. Mertens verdedigt dit jaar haar titel op het heilige gras. Het Koninklijk Paleis in Brussel opent na een grondige renovatie van 4 jaar opnieuw de deuren voor het grote publiek. Je moet wel een ticket reserveren als je daar eens wil gaan kijken. Radio Oost-West weerbericht. Vanavond nog lang zonnig en droog. Vannacht koelt het af tot 15 graden. Morgen een mooie zonnige zaterdag 27 graden. Zondag wat meer wolken met lokaal een bui. Het blijft met 26 graden aangenaam warm.
0: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en bescherming.

0: Meer. De Nieuwe Beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De Nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Zin in een heerlijk zomerweekend? Kom dan van 10 tot en met 12 juli naar het Foodtruck Festival in het Sportpark Wingene. Geniet van de lekkere streetfood, verfrissende drinks en een gezellige festivalsfeer voor jong en oud. Op het podium zorgen Lunacoustic en de Wee Street Band voor de perfecte muzikale sfeer. Trommel je vrienden en familie op en beleef 3 dagen vol smaak, muziek en gezelligheid. Afspraak op het Sportpark in Wingene van 10 tot en met 12 juli. Mis het niet!
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
4: Gewoon gezellig, Radio Oost-West.
3: De zonnigste muziek.

0: Zometeen meer mooie muziek. Eerst een paar momenten vrijmaken om te ontdekken wat er is gebeurd in de geschiedenis van 3 juli. Vandaag 3 juli sterven 2 van de 4 J's. Dat zijn beroemde muzikanten die sterven op hun 27e en van wie de naam begint met een J. De 2 J's die vandaag sterven zijn Jim Morrison van de Doors in 1971, vandaag 55 jaar geleden, en Brian Jones, stichter en gitarist van Rolling Stones in 1969. Een maand eerder werd hij uit de groep gezet wegens onvoorspelbaar. In de media werd gezegd dat hij zelf uit de groep was gestapt. Brian Jones bespeelde meerdere muziekinstrumenten. Hij was hoogbegaafd. Hij bepaalde de sound van de Stones 5 jaar lang, tot in 1967. Brian Jones werd dood teruggevonden in zijn zwembad in 1969. Jim Morrison werd dood teruggevonden in zijn bad. Ook hij was hoogbegaafd en verveelde zich op school. Op 3 juli 1998 vindt de allerlaatste Rock Tour-out plaats. 21 jaar lang, van 1977 tot vandaag in 1998, was Rock Tour-out de opener van het dubbelfestival Tour-out Werchter. Rock Werchter begon in 1975. Rock Tour-out volgde 2 jaar later, in 1977, en het werd dus dan Tour-out Werchter. Op de laatste affiche van Tour-out Werchter stond onder meer Hooverphonic, Moby, Therapy, Nick Cave and the Bad Seeds en The Verve als topact. Helaas in de regen. De laatste keer Rock Tour-out was de eerste met een online ticketverkoop. In 1982 wint de Amerikaanse tennister Martina Navratilova het toernooi van Wimbledon door haar landgenote Chris Evert Lloyd te verslaan. En in 2005 won Roger Federer ook het toernooi van Wimbledon, maar dat was voor hem dan wel al de 3e keer. Vandaag in 2017 komen 18 reizigers om het leven bij een zwaar busongeval in Duitsland. De touringcar met senioren knalde achterop een traagrijdende vrachtwagen die een file bij een verkeerswerf naderde. De hulpdiensten hadden het moeilijk om de plaats van het ongeval te bereiken. In de file stonden immers veel toeristen die de verplichte reddingsstrook voor de hulpdiensten niet kenden. Auto's wijken hierbij uit naar links of rechts, waardoor de middenrijstrook op de autostrade vrijkomt voor de hulpdiensten. De pechstrook is alleen voor auto's met pech. De hulpdiensten gebruiken de pechstrook niet, ook niet als het heel dringend is. Net een jaar geleden, vandaag in 2025, is de Belgische gitarist, producer en componist Danny Lademacher overleden. Hij was gitarist van onder meer de Nederlandse rocker Herman Brood en ook van de radio's met Bart Peters. Het is uitzonderlijk warm vandaag in 1976 met 36,5 graad Celsius op de thermometer. In 1950 daarentegen veroorzaakte een tornado veel schade in de streek van Charleroi. 2 jaar later, in 1952, vielen hagelstenen van 8 centimeter dik. En ook in 1995 was dat zo, maar dan waren de hagelstenen slechts 5 centimeter dik. Je kan de teletijdmachine opnieuw beluisteren op de website radioostwest.be. Daar kan je ook al vooruitblikken op de teletijdmachine van morgen. Benieuwd wat er op 6 juli is gebeurd in de geschiedenis? Dan maak ik graag met jou een afspraak voor maandagzelfde tijd. Dan tijdreizen we onder meer naar 2021, als de Nederlandse misdaadjournalist Peter R. de Vries in Amsterdam wordt neergeschoten, maandag dus 5 jaar geleden. Meer hierover maandag in een nieuwe teletijdmachine. Belofte maakt schuld, deze schuiver moet naar beneden en deze naar omhoog voor muziek.
1: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met Chris.

0: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennart en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op visittielt.be. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
1: Radio Oost-West.
3: De avond van Oost-West.

Verfrissend lekker. Radio Oost-West. De zon straalt uit je radio.

0: vrijdagavond. Het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Er is een omgevingsvergunning verleend voor de aanleg van het openbaar domein van het toekomstig regionale watergebonden bedrijventerrein in Oost-Rozebeke. Daarmee zetten de gemeente Oost-Rozebeke en West-Vlaamse Intercommunale een belangrijke stap richting de realisatie van een bedrijventerrein dat volop inzet op transport via de waterweg. Na een laatste feestweekend heeft sfeercafé T Voske officieel de deuren gesloten in Meulebeke. 3 jaar na de opstart houdt de uitbater het voor bekeken. Men heeft nog geprobeerd er een evenementencafé van te maken, maar het mocht niet baten. De inboedel wordt eerstdaags online verkocht. Imposante taferelen donderdag aan de Zwaaikom in Ingelmunster. De nieuwe Leisbrug werd er van op een schip op haar plaats gehesen. De plaatsing van het 170 ton zware wegdek werd even bemoeilijkt door windstoten, maar tegen de middag lag het gevaarte er. Voor veel inwoners maakte het wat emoties los. Want heel wat mensen van Ingelmunster hebben tientallen keren over die oude brug gewandeld. De proefopstelling op de markt in Waregem komt er op 15 juli. Dat is een tweetal weken later dan in een vorige gemeenteraad gecommuniceerd. Er wordt een slagboom geplaatst en die is nog niet klaar. Concreet zou de stad een wegneembare automatische slagboom plaatsen ter hoogte van het oorlogsmonument op de markt. Daardoor zal gemotoriseerd verkeer opnieuw vanuit de Stormenstraat naar de Keukeldam kunnen rijden. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. De zon schijnt nog lang, blijft ook droog. Vannacht helder, 15 graden. Morgen zonnig en aangenaam warm, 27 graden. Zondag wisselend bewolkt met lokaal een buitje bij opnieuw 27 graden. Volgende week blijft het meestal zonnig en droog.
4: De avond van Oost-West.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennart en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op Visit Tielt. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 17 77 20.
2: 0468 17 77 20.
4: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingenen. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingenen. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur. Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers.
1: Verlaat me nooit.
0: Johan Veugelers.
2: Ik was nooit een Casanova.
0: Herbert.
3: Jij blijft mij altijd verbazen.
0: Lisa Delbo. En de Romeo's.
4: Viva de Romeo's.
0: Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve-kermis. Meer info op www.zottemaandag.be.
5: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
6: Via 0468 1777 20.
5: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooswest.be.
6: 0468 1777 20.
5: De zon straalt uit je radio. Verfrissend lekker.

0: avond. Het is 9 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Financiële waakhond FSMA waarschuwt voor valse beleggingen in wijn, energie of vastgoed. De FSMA vraagt om altijd te controleren of bedrijven een vergunning hebben om beleggingen aan te bieden. Dat zou je als consument ook moeten doen. En je moet ook onthouden dat wat te mooi lijkt om waar te zijn, dat meestal ook is. Op Linkeroever Antwerpen mogen de bewoners van 20 appartementen opnieuw naar huis na de dodelijke brand, zegt de syndicus, maar het gaat om het appartementsblok dat niet rechtstreeks betrokken was door de brand. De lift was er wel buiten dienst. Stad Antwerpen heeft intussen ook een oplossing voor bewoners die voor langere tijd niet in hun appartement kunnen. Bij de brand kwamen helaas 5 mensen om het leven. Sportformule 1, de Brit Lewis Hamilton, vertrekt morgen van een pole position in de sprintrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië. Hamilton was in de kwalificaties sneller dan de Italiaan Antonelli. De Nederlander Max Verstappen en de Monégasque Charles Leclerc vertrekken als derde en vierde. Radio Oost-West weerbericht. Vanavond en vannacht blijft het droog. Vannacht helder bij zo'n 15 graden. Morgen zonnig en aangenaam warm 27 graden. Zondag wisselend bewolkt met lokaal mogelijk een bui. De temperatuur zit opnieuw rond 27 graden. Volgende week blijft het meestal zonnig en droog bij gemiddeld 5 tot 27 graden.
2: Radio Oost-West.
3: De avond van Oost-West.

0: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennart en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op visittielt.be. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
1: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 04 68 17 77 20. 04 68 17 77 20.

0: zin in een heerlijk zomerweekend? Kom dan van 10 tot en met 12 juli naar het Foodtruck Festival in het Sportpark Wingeren. Geniet van de lekkere streetfood, verfrissende drinks en een gezellige festivalsfeer voor jong en oud. Op het podium zorgen Noon Acoustic en de Wee Street Band voor de perfecte muzikale sfeer. Trommel je vrienden en familie op en beleef 3 dagen vol smaak, muziek en gezelligheid. Afspraak op het Sportpark in Wingene van 10 tot en met 12 juli. Mis het niet!
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Adverteer nu op Radio Oostwest en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: avond. Het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Er is een omgevingsvergunning verleend voor de aanleg van het openbaar domein van het toekomstig regionaal watergebonden bedrijventerrein in Oost-Rozebeke. Daarmee zetten de gemeente Oost-Rozebeke en West-Vlaamse Intercommunale een belangrijke stap richting de realisatie van een bedrijventerrein dat volop inzet op transport via de waterweg. Na een laatste feestweekend heeft sfeercafé Het Voske officieel de deuren gesloten in Meulebeke. 3 jaar na de opstart houdt de uitbater het voor bekeken. Men heeft nog geprobeerd er een evenementencafé van te maken, maar het mocht niet baten. De inboedel wordt eerstdaags online verkocht. Imposante taferelen donderdag aan de Zwaaikom in Ingelmunster. De nieuwe Leisbrug werd er van op een schip op haar plaats gehesen. De plaatsing van het 170 ton zware wegdek werd even bemoeilijkt door windstoten, maar tegen de middag lag het gevaarte er. Voor veel inwoners maakte het wat emoties los. Want heel wat mensen van Ingelmunster hebben tientallen keren over die oude brug gewandeld. De proefopstelling op de markt in Waregem komt er op 15 juli. Dat is een tweetal weken later dan in een vorige gemeenteraad gecommuniceerd. Er wordt een slagboom geplaatst en die is nog niet klaar. Concreet zou de stad een wegneembare automatische slagboom plaatsen ter hoogte van het oorlogsmonument op de markt. Daardoor zal gemotoriseerd verkeer opnieuw vanuit de Stormenstraat naar de Keukeldam kunnen rijden. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. Vanavond en vannacht blijft het droog. Vannacht helder bij zo'n 15 graden. Morgen zonnig en aangenaam warm 27 graden. Zondag wisselend bewolkt met lokaal mogelijk een bui. De temperatuur zit opnieuw rond 27 graden. Volgende week blijft het meestal zonnig en droog bij gemiddeld 5 tot 27 graden.
0: De avond van Oost-West.

0: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 1777 20.
0: 0468 1777 20.
2: Radio Oost-West, Radio in de regio.
0: De zon straalt uit je radio.

0: Zometeen meer mooie muziek. Eerst een paar momenten vrijmaken om te ontdekken wat er is gebeurd in de geschiedenis van 3 juli. Vandaag 3 juli sterven 2 van de 4 J's. Dat zijn beroemde muzikanten die sterven op hun 27e en van wie de naam begint met een J. De 2 J's die vandaag sterven zijn Jim Morrison van de Doors in 1971, vandaag 55 jaar geleden, en Brian Jones, stichter en gitarist van Rolling Stones in 1969. Een maand eerder werd hij uit de groep gezet wegens onvoorspelbaar. In de media werd gezegd dat hij zelf uit de groep was gestapt. Brian Jones bespeelde meerdere muziekinstrumenten. Hij was hoogbegaafd. Hij bepaalde de sound van de Stones 5 jaar lang, tot in 1967. Brian Jones werd dood teruggevonden in zijn zwembad in 1969. Jim Morrison werd dood teruggevonden in zijn bad. Ook hij was hoogbegaafd en verveelde zich op school. Op 3 juli 1998 vindt de allerlaatste Rock Torout plaats. 21 jaar lang, van 1977 tot vandaag in 1998, was Rock Torout de opener van het dubbelfestival Torout Werchter. Rock Werchter begon in 1975. Rock Torout volgde 2 jaar later, in 1977, en het werd dus dan Torout Werchter. Op de laatste affiche van Torout Werchter stond onder meer Hooverphonic, Moby, Therapy, Nick Cave and the Bad Seeds en The Verve als topact. Helaas in de regen. De laatste keer Rock Torout was de eerste met een online ticketverkoop. In 1982 wint de Amerikaanse tennister Martina Navratilova het toernooi van Wimbledon door haar landgenote Chris Evert Lloyd te verslaan. En in 2005 won Roger Federer ook het toernooi van Wimbledon, maar dat was voor hem dan wel al de 3e keer. Vandaag in 2017 komen 18 reizigers om het leven bij een zwaar busongeval in Duitsland. De touringcar met senioren knalde achterop een traagrijdende vrachtwagen die een file bij een verkeerswerf naderde. De hulpdiensten hadden het moeilijk om de plaats van het ongeval te bereiken. In de file stonden immers veel toeristen die de verplichte reddingsstrook voor de hulpdiensten niet kenden. Auto's wijken hierbij uit naar links of rechts, waardoor de middenrijstrook op de autostrade vrijkomt voor de hulpdiensten. De pechstrook is alleen voor auto's met pech. De hulpdiensten gebruiken de pechstrook niet, ook niet als het heel dringend is. Net een jaar geleden, vandaag in 2025, is de Belgische gitarist, producer en componist Danny Lademacher overleden. Hij was gitarist van onder meer de Nederlandse rocker Herman Brood en ook van de Radios met Bart Peters. Het is uitzonderlijk warm vandaag in 1976 met 36,5 graden Celsius op de thermometer. In 1950 daarentegen veroorzaakte een tornado veel schade in de streek van Charleroi. 2 jaar later, in 1952, vielen hagelstenen van 8 centimeter dik. En ook in 1995 was dat zo, maar dan waren de hagelstenen slechts 5 centimeter dik. Je kan de teletijdmachine opnieuw beluisteren op de website radioostwest.be. Daar kan je ook al vooruitblikken op de teletijdmachine van morgen. Benieuwd wat er op 6 juli is gebeurd in de geschiedenis? Dan maak ik graag met jou een afspraak voor maandag, dezelfde tijd. Dan tijdreizen we onder meer naar 2021, als de Nederlandse misdaadjournalist Peter R. de Vries in Amsterdam wordt neergeschoten, maandag dus 5 jaar geleden. Meer hierover maandag in een nieuwe teletijdmachine. Belofte maakt schuld, deze schuiver moet naar beneden en deze naar omhoog voor muziek.
1: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: Neem contact met Radio Oost-West
1: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radiooostwest.be. Radio Oost-West.
1: De avond van Oost-West.

0: avond. Het is 11 uur. Radio Oost-West.
1: De verwoestende natuurbrand aan de Spaanse Costa Brava is nog steeds niet helemaal onder controle. Inmiddels is al meer dan 1000 hectare natuur in vlammen opgegaan en zitten zo'n 45.000 mensen in een strikte lockdown. De Spaanse politie heeft intussen een man opgepakt die de brand per ongeluk heeft veroorzaakt. Hij was met een slijpschijf aan de weg aan het werken, hoewel dat door de extreme droogte verboden is. Ook in Frankrijk en Portugal woeden momenteel grote bosbranden. De financiële waakhond FSMA waarschuwt voor een sterke toename van frauduleuze beleggingen. Oplichters lokken slachtoffers met valse investeringen in wijn, energie of vastgoed. Je kan maar beter waakzaam zijn. De waakhond adviseert om altijd vooraf te controleren of een aanbieder de juiste vergunningen heeft. Bijna 9 op 10 Vlamingen weigeren hun vakantieplannen aan te passen aan de extreme hitte in Europa, blijkt uit het grootschalige Stem van Vlaanderen onderzoek van VTM Nieuws en het laatste nieuws. Uit de peiling blijkt dat ook 1 op 20 Vlamingen op dit moment nog altijd niet weet waar de reis deze zomer naartoe gaat. Bij bierbrouwer AB InBev wordt al 3 dagen op rij gestaakt in meerdere distributiecentra. De werknemers leggen het werk neer om te protesteren tegen het aanhoudende personeelstekort en de hoge werkdruk. Door de actie lopen de leveringen aan honderden cafés en restaurants vertraging op. De directie verwacht dat de rust maandag terugkeert. En de NAVO-lidstaten maken een historisch bedrag van 120 miljard euro vrij voor nog maar eens extra militaire steun aan Oekraïne. Daarover is een definitief akkoord bereikt. Geld is bedoeld voor militaire uitrusting en trainingen. Dit en volgend jaar wordt telkens 70 miljard euro aan hulppakketten overgemaakt. Radio Oost-West, weerbericht. De weersverwachting belooft vandaag een prachtige zonnige zaterdag te worden bij 27 graden. Morgen zondag wat meer bewolking met lokaal kans op een bui. De temperaturen zitten dan opnieuw rond 27 graden.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

maar in Cognito dan. Hij zag Marlene dansen en sloeg in de wilde vlammen. Bij elke beweging, dit lieve kind ook deed. Hij raakte over het stuur, omstrengelde zijn handjes en ook al zijn lippen.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Er is een omgevingsvergunning verleend voor de aanleg van het openbaar domein van het toekomstig regionale watergebonden bedrijventerrein in Oost-Rozebeke. Daarmee zetten de gemeente Oost-Rozebeke en West-Vlaamse Intercommunale een belangrijke stap richting de realisatie van een bedrijventerrein dat volop inzet op transport via de waterweg. Na een laatste feestweekend heeft Sfeercafé Het Voske officieel de deuren gesloten in Meulebeke. 3 jaar na de opstart houdt de uitbater het voor bekeken. Men heeft nog geprobeerd er een evenementencafé van te maken, maar het mocht niet baten. De inboedel wordt eerstdaags online verkocht. Imposante taferelen donderdag aan de Zwaaikom in Ingelmunster. De nieuwe Leisbrug werd er van op een schip op haar plaats gehesen. De plaatsing van het 170 ton zware wegdek werd even bemoeilijkt door windstoten, maar tegen de middag lag het gevaarte er. Voor veel inwoners maakten het wat emoties los. Want heel wat mensen van Ingelmunster hebben tientallen keren over die oude brug gewandeld. De proefopstelling op de markt in Waregem komt er op 15 juli. Dat is een tweetal weken later dan in een vorige gemeenteraad gecommuniceerd. Er wordt een slagboom geplaatst en die is nog niet klaar. Concreet zou de stad een wegneembare automatische slagboom plaatsen ter hoogte van het oorlogsmonument op de markt. Daardoor zal gemotoriseerd verkeer opnieuw vanuit de Stormenstraat naar de Keukeldam kunnen rijden. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, weerbericht. De weersverwachting belooft vandaag een prachtige zonnige zaterdag te worden bij 27 graden. Morgen zondag wat meer bewolking met lokaal kans op een bui. De temperaturen zitten dan opnieuw rond 27 graden.
4: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: De verwoestende natuurbrand aan de Spaanse Costa Brava is nog steeds niet helemaal onder controle. Inmiddels is al meer dan 1000 hectare natuur in vlammen opgegaan en zitten zo'n 45.000 mensen in een strikte lockdown. De Spaanse politie heeft intussen een man opgepakt die de brand per ongeluk heeft veroorzaakt. Hij was met een slijpschijf aan de weg aan het werken, hoewel dat door de extreme droogte verboden is. Ook in Frankrijk en Portugal woeden momenteel grote bosbranden. De financiële waakhond FSMA waarschuwt voor een sterke toename van frauduleuze beleggingen. Oplichters lokken slachtoffers met valse investeringen in wijn, energie of vastgoed. Je kan maar beter waakzaam zijn. De waakhond adviseert om altijd vooraf te controleren of een aanbieder de juiste vergunningen heeft. Bijna 9 op 10 Vlamingen weigeren hun vakantieplannen aan te passen aan de extreme hitte in Europa, blijkt uit het grootschalige Stem van Vlaanderen onderzoek van VTM Nieuws en het Laatste Nieuws. Uit de peiling blijkt dat ook 1 op 20 Vlamingen op dit moment nog altijd niet weet waar de reis deze zomer naartoe gaat. Bij bierbrouwer AB InBev wordt al 3 dagen op rij gestaakt in meerdere distributiecentra. De werknemers leggen het werk neer om te protesteren tegen het aanhoudende personeelstekort en de hoge werkdruk. Door de actie lopen de leveringen aan honderden cafés en restaurants vertraging op. De directie verwacht dat de rust maandag terugkeert. En de NAVO-lidstaten maken een historisch bedrag van 120 miljard euro vrij voor nog maar eens extra militaire steun aan Oekraïne. Daarover is een definitief akkoord bereikt. Geld is bedoeld voor militaire uitrusting en trainingen. Dit en volgend jaar wordt telkens 70 miljard euro aan hulppakketten overgemaakt.
0: Radio Oost-West, weer bericht.
1: De weerverwachting belooft vandaag een prachtige zonnige zaterdag te worden bij 27 graden. Morgen zondag wat meer bewolking met lokaal kans op een bui. De temperaturen zitten dan opnieuw rond 27 graden.
0: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

De grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.nl.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Er is een omgevingsvergunning verleend voor de aanleg van het openbaar domein van het toekomstig regionale watergebonden bedrijventerrein in Oost-Rozebeke. Daarmee zetten de gemeente Oost-Rozebeke en West-Vlaamse Intercommunale een belangrijke stap richting de realisatie van een bedrijventerrein dat volop inzet op transport via de waterweg. Na een laatste feestweekend heeft Sfeercafé T Voske officieel de deuren gesloten in Meulebeke. 3 jaar na de opstart houdt de uitbater het voor bekeken. Men heeft nog geprobeerd er een evenementencafé van te maken, maar het mocht niet baten. De inboedel wordt eerstdaags online verkocht. Imposante taferelen donderdag aan de Zwaaikom in Ingelmunster. De nieuwe Leisbrug werd ervan op een schip op haar plaats gehesen. De plaatsing van het 170 ton zware wegdek werd even bemoeilijkt door windstoten, maar tegen de middag lag het gevaarte er. Voor veel inwoners maakte het wat emoties los. Want heel wat mensen van Ingelmunster hebben tientallen keren over die oude brug gewandeld. De proefopstelling op de markt in Waregem komt er op 15 juli. Dat is een tweetal weken later dan in een vorige gemeenteraad gecommuniceerd. Er wordt een slagboom geplaatst en die is nog niet klaar. Concreet zou de stad een wegneembare automatische slagboom plaatsen ter hoogte van het oorlogsmonument op de markt. Daardoor zal gemotoriseerd verkeer opnieuw vanuit de Stormenstraat naar de Keukeldam kunnen rijden. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. De weersverwachting belooft vandaag een prachtige zonnige zaterdag te worden bij 27 graden. Morgen zondag wat meer bewolking met lokaal kans op een bui. De temperaturen zitten dan opnieuw rond 27 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.